af van de. Maar krant lang, anders moet ik dat lange krant lang weer. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien. Ik heb het niet gezien.